een rentier, ik heb je tiet. Wat frühstück denn zo gegen time? Doe ik wat voor mijn zipperlein? Ik drink een keum op dat gezwak en smuk

bloot mijn kinder, deze nu door. Und stochen in er etten ren. Mann, wat ik bedoel, wat aange.